was ik van Marieke. Waar is jij dan nou? Je cute, cute hakkel. Ooit opgehouden. Ik mis nog je oor. En ik zing voor jou een song. Marieke, Marieke.

Afrikaanse muziek. Een graf in die gras en die Tommy stans op God Save the Queen. My vrou is verniel, maar die hosse waar weer het stadig begin draag. Want in 1969, op 31 Mei, het die klokke van die syde tot die noorde gebeur op Pretoria se plek. 31 Mei, ek heb een mei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dit is kan die hart van die kampeboer. Nieuw Bethesda en die groot Karoo. Het een vrouw met uilen alleen gebleven. Zoek naar die reis waar je in het stilte krijgt.

as jy maar kom voel, sou ek jou sê, vir jou story vertel. Die wereld leen slaap, in een ou mens kot, van een leewintersbrug, tot een swanger somers onthaal. My klein preveling, my broos is daar.

wat het moeilijk maakt om op die rechte pad te blijven. Zo is ons maar nes die verloren zien. Maar op die oude eind weet ons toch waar ons wil gaan, waar ons wil wees en waar ons behoort. Dit is bij u.

was, want ik bleef wacht. Ik hou een wacht van jou, vertel nog woorden in mijn kop. Er speel gedachten, ik wens, tijd kan niet stoppen, maar ik bleef wacht.

Een van my gunstelinge daar, Christopher Kotze met Clara Dain, wat ons deurtrek na 22 minute voor 7. Is dit om te gaan kyk na die verjaarsdag van die bekendes? Onthou, jy kan solank jou verjaarsdag deurstuur op 082-333-367. Dit is natuurlijk ons WhatsApp-line, verjaarsdag, boodskappe, huweliksherdenkings, dalk voel jy net vandag vir iemand hallo sê, of staat het toewens, of net sê, dankie tog is woensdag, nee? Maak jy salkie, stuur dit gerust solank vir my deur, dan het ons dit reg vir die tyd geleef. So ons kyk na die manne oor die water. Adam Sandler verjaar vandag en hy is vandag die groot 60. Komediese akteur wie baie bekend geraak het vir flieks soos Billy Madison, The Waterboy, Mr. Deeds, The Wedding Singer, Happy Gilmore, Big Daddy en nog meer. Hy doen ook die stem van Dracula in Hotel Transylvania, as julle dit nie geweet het nie. Adam Sandler verjaar vandag. Ek is absoluut gek oor hom. Ek dink hy doen rarig baie goed. Sy dochter ook doen baie goed. Die is dan ook in flieks. En sy vrou is gewoonlik ook in die selle flieks. Hy het so groep vriende wat ook altyd so in die selle flieks is. So, definitief interessant hier. En van die daal van Airheads in 1994, so met Brendan Fraser, absoluut gek oor hom. Adam Sandler is vandag 60 jaar oud. Dan is dit ook vandag Michelle Williams se verjaarsdag, 46 jaar oud. Die actrice wat die ek weet nie, deur mekaar een rebelse meisie gespeel het, Jennifer in Dawson's Creek. Natuurlijk later het sy in films gespeel soos Blue Valentine, I'm Not There, New York, Manchester by the Sea en nog meer. Sy het ook een baie goeie vertolking gedoen van Marilyn Monroe in 2011 se fliek My Week with Marilyn. So dit is regtig een baie goeie fliek. Ek weet nie of julle het al ooit gekyk het nie. Rarig baie goed en ek is baie erg op vertolkings van Marilyn Monroe en mense wat haar rokke dra. Kim Kardashian sies vir haar. Sy het haar rok geskeer. Maar nie te min, ek is gek oor Michelle Williams. Sy is rarig fenomenaal. Sy was ook vir een ruk getrouwd aan Heath Ledger en hulle dochter Sam met Tilda, verwelkom in 2004-2005, kan ek nie mooi onthou nie. Maar niet min Michelle Williams verjaar vandag. Dan is het ook vandag Colonel Sanders verjaarsdag, geboren op die 9e September 1890 en oorlede op die ouderdom van 90 in 1980. Hy is geboren met die naam Hartlin David Sanders en hy was die Amerikaanse sakeman en entrepreneur vooral bekend vir Kentucky Fried Chicken wat hy opgebring het. Dit natuurlijk, hy was een boer, verkoopsman, een stoomboot, vlieënier, een spoorweg, brandweerman en later het hy KFC gemaakt. In 1964 het hy KFC vir 2 miljoen verkoop aan John Brown en Jack Macy en een groep beleggers. Hy het 4 kinders met sy eerste vrou gehad en sy achter kleindochter is ook een bekende actrice. Kan jy geloof, Colonel Sanders is vandag verjaar uit. Nog een man wat vandag verjaar 66 jaar oud geboren in Londen, Engeland, is Hugh Grant. Seker die meest Britse man ooit, nee? Beruchte romcom acteur van die 90s, wat roem verwerf het nadat hy in films gespeel het soos Mickey Blue Eyes, About a Boy, Bridget Jones' Diary reeks en Notting Hill. Notting Hill is seker een van my absolute gunsteling flieks. Vooral met Julia Roberts in het. Ek dink regtig, dit is een baie goeie fliek. Ek dink hy is een bietjie vreemd, maar nie te min. Ek dink is een lekker ene. En in Notting Hill was al een liekie wat baie, baie bekend geraak het. En ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Maar kom ons raak bietjie so bietjie romanties. Nee, Notting Hill, net omdat Hugh Grant verjaar. Ronan Keating met When You Say Nothing At All.

0: dit ons vaai.
1: Jy kan vaai as jy wil vaai, ek bly.
0: Ons moes nou nie ons het afgesprek het nie, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
1: Van Blerk, my van is Van Blerk.
0: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
1: Oké, right. Kom my vlerk.
0: Ja, soos een hond in sy stert.
1: Soos een ruiter en paard. Vlerk van Blerk, kom zwaai.
2: Ek en my vlerk
0: is
2: soos een hond in sy stert.

0: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon naar recht maken. Die heeft de vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

En het was Tina Turner geweest, daar so met Simply the Best, net voor het DJ Ossewa met Mannetjies Roe, Jackie Lou, Ram en Raspberry en Miller Brand het vir ons gesing, Braai Brooikies. En nou laat ons so praat van braaierij manne, hierdie ene is net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardie

0: van jou.
1: Tribeca, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Die klanke van Armand Steenkamp met die woeste manne van Woester. Net wat het snort, een kop met diekies in hart en bos en een propje van ons bos.

0: Goud $4,398.27 per fyn ons en Brent olie $102.44 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Kom ons gaan kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Kijk, wat maak jou weer dinge môre? Donderdag 10 September, Oos-London 17:26, Bishu 14:32, Uitenhaag 15:27, Dispatch 15:26, Port St. John's 18:28, Craddock 12:32, Port Elizabeth 16:23, Jeffreys Bay 17:20, Graaf-Reinet 15:33, Queenstown 12:28, Mthatha 13:30, Gramstad 16:30 en Plettenberg Bay 16:18. Dis jou weer vir môre, donderdag 10 September.

0: Nieuwe muziek, Fransje van Kuik, Zaanzonnekes, Leven op Luister FM. Ik praat met die dak, want niemand luistert niet. Lekker muziek, lekker met die mannen te gezels. Gang vang al je nieuwe snit op jou stroomdiensten. Of waar ook al jij om kan krijgen. Ek gaan checken van muziekvideo is. Als jij op zoek naar jouw volgende motor, tegen een winskoopprijs met WeBuyCars online veilings, gaan duizenden voertuigen elke dag onder die hammer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan luur na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek jy WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog bie.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: De Flippen, Rockerwezen, en is Big Nick samen met jou. Ach, te lekker, man. Dankjewel voor allemaal wat samengezeld zit voor vandaag zijn topic. Het is tijd voor jou, Kiki, kijk om je draai. Dan kijken we ons een beetje naar hij prinkje, hij Kiki, wat ik voor jou die mekaar gekrapt heb. En jij moet voor mij dan zeggen, wat is dit wat jij daar ziet? Dan kijken we ons wie is ook die vinnigste vijf vandaag zijn. Is baie makkelijk, baie makkelijk. Dus we gaan vandaag meer over spoed. Als enig iets, want ik denk 100% van jullie gaan om recht krijgen, beslis. Voordat ons wonkerakken toe gaan, bykie later, dit is Wille Woensdag, so Radio Lawaai kom nog jou kant toe, en jou hartstaf ook voor daai in die oog, en kijk ons aan die woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Hou jou oogie op daar op die WhatsApp, tyd is, na die advertenties, dan klap ons om op die lijn vir jou vir vandag. So kiekie, kijk, en zodra jy hom daar sien, dan sê jy vir my net daar, wat is het wat jy sien? Ons kyk, wie is die vijf vinnigste? In die vrijdag van 8:00 tot 1:00 is Hamilton's Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en technieke om jou huis op te knap en sy gewende demonstraties en lekker prijse wat gewen kan word. Luister FM saai rechtstreeks uit, so kom sê hallo by die lekker luister Lori. Dis in die vrijdag by Supermix in Reithstraat, Sidwell.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: 041-004-0647 Eurotech.
5: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier.

Rihanna Nel, ook net, wat nou, sing sy vir ons, Pisang Skille, Inge 2 en Ivan Roo Morsig. Luister FM, Big Nick saam met jou, ons doen kiekie, kyk op jou oomblik. Baie makkelijke ene vandag, het was alles oor die spoed gewees, so kom ons kyk een bykie, wat sê julle vir my hierso, wie om allemaal reg. Antoniek, Jesse het om Donovan Mooi, Charlene, ja, François het om Jaku, ja, Ismer het om reg. Kom ons kyk, yes, Nicoline, wil het om ook reg. Annie, ja, jy het om reg. Lisbeth het om reg. Jean-Dre, Gail het om reg. Ook Karen het om reg. Carleen, yes, hy sê, uit die 80s-kinders se vrijdag, go to. Steven, jy het om reg ook. Linda, mooi gedaan. Niels het om ook reg. Vicky reg. Nouleen het om reg. Elise, Jolien ook reg. Ria het om mooi reg. Daar, Nat het om reg, Roan ook, Martin, mooi, ja, het om reg, Lee het om reg, Caroline, Pietro het om ook reg, en so ook Christo, Cherie, ja, ook reg, Marinda het om reg, en Jean-Pierre, mooi gedaan, julle het om allemaal reg. Wat is daai daar wat daar lê op die kiekie? Kyk, dit is natuurlijk die een plek waar baie mense op 'n Vrydag aand groot geword het, jaar net om reg, en dit is Mr. Video. Ja, sy videowinkel, ag,

Ze is moeilijk, maar ze is mooi. Belindo, Alto en Gorni. Ik wens ze wel verstaan hoe ik het voel. Toen boek ik voor ons slaapplek. De moeren gonnen waar ik mooi verhaal kon wijs wat ik bedoel. Minder moeilijk en toen mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is er, maar ze begin het voel.

afster. Mam boertje om te streel bij de keel. Zij wakkel en zij weeg en zij kan nog aan niet dicht. En zij weet niet, ons is bezig om te steel. Minder moeilijk en nog mooier. Haar wangen raak het rooier. Kijk die

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Het was nat daar jaar. Het jij mijn hart komt stil. Met jouw glimlach staan je daar. Oeh. Onthou jij daar die dag. Jij is mijn zijdekruis. Als ik verdwaal, als ik mijn richting

zijn jas. En die mensen zijn voorspoed verraden. Die melkweg zijn lijn in die donker nacht verdwijnt. Krijg kersen

água não sei fez da restril. Uri trekla fiz de claus. As is zo'n streukel saas. Is de kiemen se zwanger zul stilte. En die stien van die blaasbalk. Voor zijn linkerhand zijn diepste basnoten. Ja, ik ben blij, ik kan zien. Hij was een goede vriend van mij. Ik hoor hem nog schater van lach. Voor die volks, die moord en verhalen. S'avonds als vriendschap uren, gloei zo'n knetterende koelen. En die leest de story nooit, die feiten ooit moet bederven worden.

Hij komt heel jou, Anton en Fredde. En die boeren me ziek staan, met Valent op tuur. En bij Obi Koppie, met Albert Frost. En die hart van die blues. Ik hoor nog geen klank in zijn stem. Wat vertel je?

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor hy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

se parke my tuisdorp ver weg van die stad se lawaai. Waar die kinders na skool in die middag kon speel en baljaar. En een dag sien ek een klein dochterkie een kant alleen. Met traantjies wat rol oor haar sproet gesê.

laat van jong wees verberg, soms een hou hart zeer pijn. En een dag sien ek spruikies weer en my hoofd daar verdwaas. Van die leer

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Charlie put us bij een hangbatterij. Het was weer in nacht, het is maar verzachtig.